een speeltje en kreeg gelijk een klap voor het gat. De dokter zei, je bent bijzonder. Ik wou dat ik zo'n toetoet had. Als kind was ik vaak in mijn eentje. Was wat je doet een buitenbeentje. Want waar ik steeds mee zat te spelen.

0: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De kersverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale naar verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt daar al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Tucker FM.

Dit is het verhaal van een jongeman die vele jaren onschuldig in de gevangenis heeft doorgebracht en door de kortzichtigheid van veel mensen

In een steeg, achter een poort, lag een meisje. Ik knielde bij haar neer, om te helpen. Plotseling greep een voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn handen kleefde, was voor hen het bewijs.

0: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De kerstverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid een miljoen fans verwacht. Er wordt er al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland twee jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Tucker FM.

0: is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt:
1: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heid die Henkie gezien? En met

0: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Tucker FM.

0: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er is de hele nacht feest gevierd in Madrid en andere Spaanse steden, want Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. In de finale versloegen ze Argentinië na verlenging met 1-0. Spanje kreeg de wereldbeker uit handen van de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Toen die het veld opkwamen, werden ze hard uitgefloten door het publiek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakke zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte het tegen een boom. Er is meer drugscriminaliteit in ons land. Het afgelopen half jaar steeg het aantal drugszaken met bijna 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om dealen op straat of het runnen van een drugslab. Waardoor de stijging komt, is niet bekend. De dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland als publieke omroep. Volgens het AD wil een meerderheid in de Tweede Kamer af van ON omdat ze steeds weer de regels overtreden. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Maar of de omroep echt verdwijnt uit het publieke bestel, dat is aan de minister. Dan het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en wat zon, blijft bijna overal droog en het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit is Tukker FM. Donders mag dat mooi.
1: Wij zijn te ontvangen
0: in bijna heel Nederland. Op de FM en DAB+.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe, na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
12: Tukker FM, weer update.
13: De dag begint droog en af en toe komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag kan in het oosten lokaal een bui vallen. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 23 graden. Ook de komende dagen zien we een afwisseling van zon en wolken. En blijft het zo goed als droog, alleen op woensdag vallen er een paar buien.
12: Tukker FM, verkeersinformatie.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers.
12: 60 jaar aan hits.
15: Op één station.
12: Dit is Tukker

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM. Zet de tijd op. 7 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
11: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten, Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Oranje heeft ook nog een prijs overgehouden aan het WK, de Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg. Op het hele WK kreeg Nederland maar 3 gele kaarten, allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Tegen Zweden, Tunesië en Marokko kreeg geen enkele oranje speler een kaart. Drugsmisdrijven komen steeds vaker voor. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. In Zoetermeer nam het af, maar de provincie Zuid-Holland heeft nog altijd de meeste drugscriminaliteit, gevolgd door Brabant. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. In de middag kan alleen in het oosten lokaal een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
16: strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
17: Tucker Allen, verkeersinformatie.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet zo druk op de weg, er staan maar een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijsoord en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er heeft een auto in brand gestaan, het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Rabenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers.
17: Dit is Burger Rabbit.

0: de 88 tot de 108.
1: 108.
0: Ze zijn overal. Ze zijn nooit te stoppen.
1: De piratenzenders.
2: Onder de motorkap zijn wij dat ook.
0: Maar dan stiekem met een legaal papiertje.
1: Tugger FM.
0: Jouw donderse boefje.

0: Terwijl jij dit hoort, bereikt iemand anders duizenden klanten via radio. Ja, tijd om aan te haken. Adverteren op de radio.nl.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
7: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini Rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Van Albert Heijn.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
15: Tukker FM, weer update.
16: De dag begint droog en af en toe komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag kan in het oosten lokaal een bui vallen. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 23 graden. Ook de komende dagen zien we een afwisseling van zon en wolken. En blijft het zo goed als droog. Alleen op woensdag vallen er een paar buien.
17: Tucker FM, verkeersinformatie.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het loopt door die problemen ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A10, de Ring van Amsterdam, bij hectometerpaal 11,3.
19: 60 jaar aan hits.
20: Op één station.
19: Dit is Tukker.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Tucker FM.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren, kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM, zet de tijd op. 8 uur. Dit is Tucker FM.
0: Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
11: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten, Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Oranje heeft ook nog een prijs overgehouden aan het WK, de Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg. Op het hele WK kreeg Nederland maar 3 gele kaarten, allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Tegen Zweden, Tunesië en Marokko kreeg geen enkele oranje speler een kaart. Drugsmisdrijven komen steeds vaker voor. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. In Zoetermeer nam het af, maar de provincie Zuid-Holland heeft nog altijd de meeste drugscriminaliteit, gevolgd door Brabant. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: einde van de week. Gezellig, een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Tucker FM, verkeersinformatie.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A2 Maastricht-Eindhoven bij hectometerpaal 237,7, A12 Utrecht-Arnhem bij 63,1 en op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 59,8.
0: Dit is Tucker FM.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Zijn uw pien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder waaklijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
11: Ah, nee.
10: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
13: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Skodora.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Skodora, online kozijnen, altijd dichtbij.
15: Tukker FM, weer update.
16: Vanochtend een mix van wolken en zon en het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Alleen in het oosten is er een kleine kans op een bui. De maxima liggen tussen 20 en 23 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige noordenwind. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag, maar wel iets warmer.
17: Tucker FM, verkeersinformatie.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel files op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A12 richting Den Haag tussen Houten en Harmelen 10 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Almere Haven 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A2 Eindhoven-Maastricht bij de meterpaal 202,1. A7 Heerenveen-Groningen bij 168,1. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,9.
19: 60 jaar aan hits.
20: Op 1 station.
19: Dit is Tukker.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landbouw.nl.
7: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
8: Tucker FM, zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is Tucker FM.
9: Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
10: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pasgeboren baby altijd hulp krijgen, schrijft het AD. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtlijsten dat er gezinnen zijn die er helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Vlaanderen gaat verbieden om dolfijnen in gevangenschap te houden. En het dolfinarium in Brugge moet verdwijnen. Het krijgt nog 10 jaar. In die tijd moeten de dolfijnen ergens anders onderbrengen en mogen er geen nieuwe bij komen. Bij ons moet het dolfinarium in Harderwijk wel aan steeds strengere regels voldoen, maar er is geen sluitingsdatum. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd, waarschijnlijk als vergelding voor de grote aanval op Kiev dit weekend. Rusland zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Sommige troffen wel doel en er zouden een paar gewonden zijn. De voetballers van Spanje zitten in het vliegtuig terug naar huis. Gisteravond wonnen ze de WK-finale met 1-0 van Argentinië, dat er niet aan te pas kwam. Vanmiddag worden ze gehuldigd in het centrum van Madrid. Na de wedstrijd was er ook al feest. Een jongen van 13 kwam daarbij om toen een fontein instortte. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis.
4: Dacia, van Jumbo.
16: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
17: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
16: Verwen jij je maar.
17: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
16: Waarmee?
17: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
16: Ja, ik voel hem.
18: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Tucker FM, verkeersinformatie.
19: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij hectometerpaal 40,0. A15 vanuit Europoort bij 29,1. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,9.
8: Dit is Burger Rijbaan.

0: Bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op deradio.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal, groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl. Tukker FM, verkeersinformatie.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Charloos en knooppunt Vaanplein 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 202,1. A7 Duitse grens Groningen bij 230,3. En op de A17 Roosendaal Dordrecht bij 6,9.
14: 60 jaar aan hits op één station.
12: Dit is Tukker

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
12: Tucker FM. Zet de tijd op. 10 uur.
13: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
14: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars hebben kritiek op crowdfundingplatforms. Ze zeggen dat er veel geld wordt ingezameld voor behandelingen waarvan niet is bewezen dat die werken, of zelfs voor behandelingen die niet bestaan. Ze willen dat de overheid ingrijpt, meldt Nieuwsuur. Een grote brand in Udenhout in Brabant. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand, met onder meer een keukenhandel. Het gebouw is niet meer te redden. Er is veel rook en de brandweer vraagt mensen ramen en deuren dicht te houden. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. In Roermond staat een agent terecht voor verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was en dat zij begon. Hij heeft een paar dagen vastgezeten voor verhoor en zou ontslagen zijn. In Spanje is tijdens het vieren van de overwinning op het WK een jongen van 13 omgekomen. Hij was met anderen op een fontein geklommen toen die instortte. Er raakten ook mensen gewond. Vanmiddag is de Spaanse ploeg terug uit Amerika en zullen de voetballers worden gehuldigd in Madrid. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
17: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
16: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Maar dat is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al.
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Tucker FM, verkeersinformatie.
23: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Houten en Harmelen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A7 Zaanstad richting Den Hoever bij hectometerpaal 32,7. A8 Amsterdam-Zaanstad bij 10,1. En op de A10 de Ring van Amsterdam bij 11,3.
13: Dit is Tucker FM.

0: Het station met de dichtste knijters, de mooiste klappers en natuurlijk onze verborgen pareltjes.
1: Te verhebben. Dondermooi.

0: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op deradio.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Te groot? Bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: Voice en nog heel veel meer. Bestel snel je tickets op boerenrockfestival.nl. Wij zijn eens meemaken.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melkunie breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
6: 60 jaar aan hits. Op één station.
0: Dit is Tukker.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Tukker FM.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM.
14: Tukker FM, zet de tijd op 11 uur. Dit is Tukker FM. Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
15: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars roepen de overheid op om in te grijpen op crowdfundingplatforms. Nieuwsuur heeft uitgezocht dat er geld wordt ingezameld voor behandelingen die niet bestaan of waarvan niet bewezen is dat ze werken. Donateurs moeten snappen wanneer het gaat om bijvoorbeeld experimentele zorg, zegt VGZ. In het Brabantse Udenhout is de brandweer druk met een zeer grote brand. Het gaat om een bedrijfspand en de brand is uitslaand. Het industrieterrein is afgezet en er waren een paar gasexplosies. Stukken metaal vlogen door de lucht, schrijft Omroep Brabant. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vroegen om een spoeddebat. Dat is volgende maand. De show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om Justin Bieber te zien, Madonna, Shakira en anderen. Het was de eerste keer dat er een show was in de rust. Die duurde daardoor bijna een half uur. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
19: Oh my god.
18: Zo dus.
19: Wauw.
18: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.

0: fantastisch. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenoli tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landbouw.nl.
4: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
8: 60 jaar aan hits.
9: Op één station.
7: Dit is Tukker.

was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij

0: Benefix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Tukker FM.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
0: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM.
10: Tukker FM, zet de tijd op 12 uur.
0: Dit is Tukker FM.
11: Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
12: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. België is het Nederlands elftal gepasseerd op de wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje dat gisteravond Argentinië versloeg in de finale. De Argentijnen staan nu tweede. Opnieuw is een prominent lid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije opgepakt. Het gaat om de burgemeester van de stad İzmit. Ze wordt verdacht van corruptie en witwassen. Vorig jaar werd al de burgemeester van Istanbul opgepakt, ook oppositielid. De partij van premier Erdogan zegt dat het geen politieke acties zijn. De droneaanval van Oekraïne vannacht was gericht op de Russische olieindustrie, zegt president Zelensky. Een oliedepot is geraakt en staat in brand. Rusland zegt dat ook een woongebouw is getroffen, er zouden 7 gewonden zijn. Gijzelnemer Corné H. staat voor de rechter. Hij gijzelde 2 jaar geleden mensen in een café in Ede en vorig jaar medewerkers van zijn gevangenis. En het gaat nu om die laatste gijzeling. Hij bedreigde de medewerkers met een schilmesje dat hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zegt dat het hem erg spijt. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
13: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli. Met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerk.

0: Of een net iets te enthousiaste amateur. Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
1: 13 tot en met 16 augustus. Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit.

0: Tukker FM.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Odido. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, oh, nee.
7: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe, na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij. Tukker FM, weer update.
1: Vanmiddag zijn er nog steeds vrij veel wolken, maar later in de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog en 20 tot 23 graden in het binnenland. Aan zee is het wat minder warm. Morgen meest droog, met flink wat ruimte voor de zon en maximaal 24 graden.
0: Op één station. Dit is Tukker.

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
1: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Kleed nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
0: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM.
9: Tukker FM. Zet de tijd op. 1 uur. Dit is Tukker FM.
10: Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
11: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken van een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Gijzelnemer Corné H. zit tegenwoordig in een tbs-kliniek zonder anderen om zich heen. Want er is een groot risico dat hij weer mensen gijzelt. Hij deed het 2 jaar geleden in een café in Ede en vorig jaar in zijn gevangenis. Daarna is hij overgeplaatst. Voor de laatste gijzeling staat hij nu voor de rechter. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij het land sterker achterlaat en wenst zijn opvolger veel succes, dat is Andy Burnham. Starmer gaat nu naar de koning om officieel ontslag te krijgen. Hij is ruim 2 jaar premier geweest. NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de tweede een week later. Bij winst gaan ze naar de play-offs van de Champions League. Is Olympiakos te sterk, dan gaat NEC verder in de Europa League. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
16: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
17: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
18: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
17: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: en weer door met de Ora

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Dit is Burger Radio.

0: Jouw concurrent zit misschien al op de radio. Jij nog niet? Zelf weten. Kies voor adverteren op deradio.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe, na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
7: Tukker FM, weer update.
8: Vanmiddag zijn er nog steeds vrij veel wolken, maar later in de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog en 20 tot 23 graden in het binnenland. Aan zee is het wat minder warm. Morgen meest droog met flink wat ruimte voor de zon en maximaal 24 graden.
9: 60 jaar aan hits.
10: Op één station.
9: Dit is Tukker

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. MasterTools.nl, jouw klus
1: onder tools. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl. Tukker.
0: M. Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM.
10: Tukker FM, zet de tijd op 2:00.
9: Dit is Tukker FM.
11: Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
12: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in een jaar of 10 en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat afzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was dat niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
13: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo. Let's go!
6: jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
18: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
20: Oh my god.
19: Zo dus.
20: Wow.
19: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.

0: station met de dichtste knijters, de mooiste klappers en natuurlijk onze verborgen pareltjes.
1: Te verheffen, dondermooi.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
7: 60 jaar aan hits. Op één station.
6: Dit is Tukker.

de vreemde ligt hij nu begraven. Op zijn graf staat een ruw houten kruis. Heel ver weg in het land Arizona wacht zijn vrouw met zijn zoon eenzaam thuis.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Kleed nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
11: Tucker FM, zet de tijd op. 3:00.
12: Dit is Tucker FM.
13: Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens en kijken wat ze er juridisch tegen kunnen doen. Ze hebben wel begrip van minister Karremans, maar hij zegt ook dat de verouderde bruggen toe zijn aan een opknapbeurt. Het gaat dus verder dan de Merwedebrug alleen. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Het OM eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. Andy Burnham heeft zijn eerste toespraak gehouden als nieuwe premier en hij beloofde de Britten gouden bergen. Maar we gaan het land flink op de schop gooien, want de politiek heeft jullie behoorlijk in de steek gelaten, zei hij. Burnham kwam ook meteen met zijn eerste maatregel en wil iets doen tegen de hoge prijzen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten moet het donderdag helemaal in de uppie doen, namelijk abseilen van de Euromast. Premier Rob Jetten haakt af. Hij heeft iets anders die dag. Hij had beloofd dat hij ook mee zou doen met Schouten als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn. Maar hij haakt dus af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken, maar gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog. Het wordt uiteindelijk 20 tot 23 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
20: Bij Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: Bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl.
1: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.

0: Fietenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Fietenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Fietsen-app.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
5: 60 jaar aan hits.
6: Op één station.
4: Dit is Tukker.

0: zenuwpien, door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
7: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
8: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
11: Tucker FM, zet de tijd op. 4 uur.
10: Dit is Tucker FM.
12: Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven bekijken of ze de overheid via de rechter kunnen aanpakken nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens. Kost ze veel geld. We snappen dat veiligheid voorop staat, zegt iemand van Transport en Logistiek. Maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. En 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. De voetballers van Spanje, die gisteren wereldkampioen werden, zijn geland in Madrid. Dat betekent dat daar weer gefeest kan worden. Aanvoerder Rodri was de eerste die uitstapte met de beker in zijn hand. De ploeg gaat nu eerst naar de koning en premier Sanchez. En daarna worden ze gehuldigd bij het stadhuis. Premier Jette hoopt door te gaan met de goede relatie met Groot-Brittannië nu er een nieuwe premier is. Andy Burnham volgde vanmiddag Keir Starmer op, die na 2 jaar zijn ontslag indiende. De Britten zijn belangrijk voor ons, zegt Jette. Als het gaat om handel, defensie en steun aan Oekraïne, werken we nauw samen. De politie maakt zich zorgen over een meisje van 14 uit Den Haag. Ze is gisteren voor het laatst gezien in het centrum van Den Haag, maar daarna is er niks meer van haar vernomen. Demi Lee heeft donkerblond haar en droeg een spijkerbroek met 2 grote gaten. Bel ons als je haar hebt gezien, zegt de politie. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
19: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
18: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

en schenk haar bloemen en nog veel meer. Ik wil haar vragen of ze van me houdt en of ze mij haar grote liefde toevertrouwt. De mooiste roos

0: Dit is Tukker FM. Donders mag dat mooi.
1: Wij zijn te ontvangen
0: in bijna heel Nederland. Op de FM en DAB+.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: podcastdetools.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
9: Tukker FM, verkeersinformatie.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 300 kilometer file, met name in het midden en zuiden van het land. Het is druk onderweg en dat merk je onder andere op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht doe je er 10 minuten langer over. Op de A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder was de weg eerder dicht. Die is nu weer vrij en je hebt nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A12, Utrecht naar Den Haag, bij hectometerpaal 21,4. De A28, Amersfoort richting Zwolle, bij 61,8. En op de A79, Heerlen richting Maastricht, bij 8,4.
11: 60 jaar aan hits.
12: Op één station.
11: Dit is Tukker FM.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
14: Tucker FM, zet de tijd op. 5 uur.
15: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen nu kijken of ze de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen de verzwakte brug niet meer over en dat betekent omrijden. Dat is een dure grap. En dat terwijl de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud, vinden de transporteurs. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar een kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham, wordt van alle kanten gefeliciteerd. Ursula von der Leyen van de EU, president Macron, bondskanselier Merz en premier Jette hopen allemaal op een goede samenwerking. Burnham nam vandaag het stokje over van Keir Starmer, die het 2 jaar voor het zeggen had als premier. De Britse voetballegende Kevin Keegan is overleden. Hij was 75. In de jaren 70 werd hij 2 keer uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Zijn grootste successen had hij bij Liverpool, waarmee hij 3 keer landskampioen werd en 2 keer de UEFA Cup pakte. En daarna had hij nog een mooie carrière bij Hamburger SV. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
19: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
20: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Tucker FM, verkeersinformatie.
23: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Van de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden over de A73 en de A67... Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, afsluitdijk richting Heerenveen bij hectometerpaal 107,9, de A16 Breda richting Rotterdam bij 51,6 en op de A37 Duitse grenzen richting Hogeveen bij 31,9.
15: Dit is Tucker FM.

0: Radioreclame, adverteren op de radio.nl.
1: Zenuwpien, dure rug of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: De prijs.

0: als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
15: Tukker FM, weer update.
16: Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken, maar gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. En bovendien is het zo goed als droog. Bij matige tot soms vrij krachtige noordelijke wind wordt het uiteindelijk 20 tot 23 graden in het binnenland. Aan zee is het een fractie minder warm. En vanavond schijnt de zon flink en is het aangenaam weer om naar buiten te gaan.
13: Tucker FM, verkeersinformatie.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. Verder oponthoud op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein zijn ze aan het bergen. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A28, Amersfoort richting Zwolle, bij hectometerpaal 61,8. Op de A44, Den Haag richting Amsterdam, bij 20,2. En op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, bij 161,7.
18: 60 jaar aan hits, op één station.
19: Dit is Tukker.

Ook een man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is er niet één zoals jij.

0: Onze DJ's hoor je niet, maar ze zijn er wel.
1: Non-stop hits.
0: Donders mooi, dit is. Yes, it is.
2: Oh, dan is goed.

0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.

0: Lekker toch?
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
6: Tucker FM. Zet de tijd op. 6:00.
7: Dit is Tucker FM.
8: Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niet te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kon nog even niks doen. Eerst moeten de camera's worden opgehangen en daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Nu wordt er dus nog niet gehandhaafd en dat is te merken. Vandaag gingen honderden trucks over de brug. Ondertussen overwegen transporteurs een claim in te dienen bij de overheid, want die had de brug beter moeten onderhouden. Omdat die nu verzwakt is, moeten trucks omrijden en dat kostte zeker 3 kwartier. Transport en logistiek schat dat transportbedrijven daardoor 1,5 miljoen per dag kwijt zijn. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 mannen... die opgepakt werden voor een drugslab in een Haagse woonwijk. Het lab werd vrijdag ontdekt. Binnen stonden duizenden liters chemicaliën en dat was zo gevaarlijk dat tientallen huizen werden ontruimd. De straat werd gisteren pas weer helemaal vrijgegeven. In Amerika is een Mexicaanse drugsbaron veroordeeld, El Mayo. Hij kreeg levenslang. Hij werd 2 jaar geleden op spectaculaire wijze aangehouden. Hij stapte vanuit zijn schuilplaats op het vliegtuig om nieuwe smokkelroutes in Mexico te inspecteren. Maar hij was in de val gelokt. Het vliegtuig vloog naar Texas, waar hij werd opgepakt. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
13: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
10: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Thank you.
0: Tucker FM, verkeersinformatie.
20: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 140 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is gelukkig weer vrij, maar je hebt nog een half uur vertraging. Ook op onthoud op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Weert Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes duurde er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij hectometerpaal 40,0. De A7 Heerenveen richting Hoorn bij 64,5. En op de A37 Duitse grens richting Hogeveen bij 31,9.
0: Dit is Tucker FM.

Je kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop

0: Enthousiaste amateur, Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
6: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
13: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodora.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodora, online kozijnen, altijd dichtbij.
3: Tukker FM, weer update.
4: Vanavond schijnt de zon flink en is het aangenaam weer om naar buiten te gaan. En vannacht is het op veel plaatsen helder. Alleen in de kustgebieden komen enkele wolken voor. Bij een sterk afnemende noordenwind koelt het flink af naar 7 graden in de Achterhoek, 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. Morgen een mix van zon en stapelwolken.
2: Tukker FM, verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord en dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En vertraging op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, Duitse grens richting Groningen, bij hectometerpaal 245,3. De A20 Gouda richting Hoek van Holland bij 39,5. En de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom bij 161,7.
2: 60 jaar aan hits
6: op één station.
2: Dit is Tukker FM.

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, oh, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM, zet de tijd op. 7 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de buurt van een auto. Hij was zwaar toegetakeld. De man werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt, de bestuurder van een andere auto. De burgemeester van New York is geschrokken van de aanslag op een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Zeker 2 mensen raakten licht gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. Politie heeft een verdachte opgepakt, een man die een bord bij zich had met de tekst Weg met ICE. In Uitgeest is een dode man gevonden. Hij lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd en daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning na een melding over een heftige geur. Die was dus van de wietplanten. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van de wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de 2 wakker te maken voor controles. Dat mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
17: Mag ook wel joken, het is een Veldhof.
16: Verwen jij je maar.
17: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
16: Maar mee?
17: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
16: Ja, ik voel hem.
18: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Tucker FM, verkeersinformatie.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, Duitse grens richting Groningen, bij hectometerpaal 245,3. De A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij 39,5. En de A50, Apeldoorn richting Zwolle, bij 213,1.
7: Dit is Tucker FM.

0: Ja, je kunt wachten op klanten. Of zorgen dat ze jou horen. Adverteren op deradio.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer, voor minder, simpel.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
12: Ah, nee.
13: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
16: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
17: 60 jaar aan hits.
18: Op één station.
17: Dit is Tukker FM.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
8: Tucker FM, zet de tijd op. 8 uur.
9: Dit is Tucker FM.
10: Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting een miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump, dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid nat gespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.

0: Terwijl jij dit hoort, bereikt iemand anders duizenden klanten via radio. Ja, tijd om aan te haken. Adverteren op deradio.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
12: Vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste in de

0: korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
2: 60 jaar aan hits. Op één station.
1: Dit is Tukker.

0: En een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Tukker FM.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM.
7: Tukker FM, zet de tijd op 9 uur. Dit is Tukker FM.
8: Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judit Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat 2 keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar 1 verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
7: Dit is Tukker FM.

0: Dit is Tukker FM. Donders mag dat mooi.
1: Wij zijn te ontvangen
0: in bijna heel Nederland. Op de FM en DAB+.

mijn eerste meisje had ontmoet, wist ik maar amper wat de liefde doet. Ik vroeg me soms af, wat is er met mijn hart? Van waar komt dat

0: adverteren op de radio.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1+1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
13: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
16: 60 jaar aan hits op één station.
15: Dit is Tukker.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Tukker FM.
5: Ja? Serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM.
10: Tukker FM, zet de tijd op. 10 uur.
11: Dit is Tukker FM.
12: Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan dat nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de derde plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
21: Heijn. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
6: 60 jaar aan hits op één station.
5: Dit is Tukker FM.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
6: Tucker FM, zet de tijd op. 11 uur.
5: Dit is Tucker FM.
7: Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljoen. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Jouw concurrent zit misschien al op de radio. Jij nog niet? Zelf weten. Kies voor adverteren op deradio.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
0: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?

0: Ik heb letterlijk niks.
1: Het gaat de hele dag regenen, hè?
2: Nee, ik heb geen regenjas.
1: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
8: 60 jaar aan hits.
9: Op één station.
8: Dit is Tukker.

0: Stupid Cupid, ik waarschuw niet meer.
1: Naaltje erop.
2: Het station met de dichtste knijters, de mooiste klappers en natuurlijk onze verborgen pareltjes. Te verheven, dondermooi.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM, zet de tijd op 12 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
8: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
10: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.

0: Dit is Tukker FM. Donders mag dat mooi.
1: Wij zijn te ontvangen
0: in bijna heel Nederland. Op de FM en DAB+.

0: is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

tante Rosalie en ome Gijs boekten laatst voor een Hawaii-reis. Oom Gijs die kreeg de kolder,

domme geest die sluipt nu elke nacht naar beneden op zoek naar vrouwenpracht. Maar onder aan de trappen, daar krijgt hij harde klappen van mijn tante die daar met een bezem wacht.

0: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een achtste groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Dat is een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. Een van hen was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Tucker FM.